U hoorde het pianoquintet nummer 1 van Ruud van Eeten, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Cryptos-kwartet. U luistert naar een concert dat de concertzender opnam tijdens het festival November Music 2008. Tot slot van dit concert een klassieker, het pianoquintet van Schumann. Dit quintet wordt beschouwd als het eerste belangrijke pianoquintet in deze bezetting, dus strijkkwartet plus piano. Later volgden andere beroemd geworden pianoquintetten van onder meer Brahms en Franck. Luistert u naar Ronald Brautigam en het Cryptos-kwartet.

Piano Quintet nummer 1 van Robert Schumann, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Kryptos Kwartet. We gaan verder met het tweede concert van deze aflevering, Concert Zender Live. En dat vond een dag later plaats, op 13 november en wederom in de toonzaal van Den Bosch. Er stonden twee werken op het programma. Mappamondo van Richard Reinvols en Atlas Eclipticus van John Cage. Beide werken werden uitgevoerd door het ensemble Modello 62. Dit 12-koppig orkest werd opgericht in 2003 aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en het staat onder leiding van de Argentijn Ezequiel Menalet. Atlas Eclipticus werd gecomponeerd in 1961 en is geïnspireerd op de sterrenhemel. In de partituur staan geen tempoaanduidingen. De dirigent bepaalt de lengte van het stuk. Eigenlijk zijn de enige aanduidingen in de partituur of er korte of lange noten moeten worden gespeeld en of die hard of zacht moeten klinken.

U hoorde van John Cage zijn Atlas Ecliptikas uit 1961. Het tweede stuk van dit programma is van Richard Rijnvos en is getiteld Mappamondo. Dit werk is geschreven voor stem, tuba en ensemble. Mappamondo is gebaseerd op het verhaal van de middeleeuwse monnik Fra Mauro. Deze werkte aan een unieke wereldkaart, uitsluitend gebaseerd op verhalen en getuigenissen van zeevaarders en kooplieden. Het klooster bevond zich op het eiland San Michele, vlakbij Venetië. Later deed dit eiland dienst als gemeentelijke begraafplaats. Hier liggen onder meer Sergej Diaghilev, Igor Stravinsky en Luigi Nono begraven. U hoort Modello 62, onder leiding van Ezequiel, aangevuld met Menelet Maurits Draaier, bariton, en Arne Visser, tuba.

0 0 9 6 2 2 5 1.

U hoorde Esther Van Rooy in haar eigen compositie Shift Coordinate Points. Op vrijdagavond 18 november 2005 werd in de Toonzaal het begin van een traditie gemaakt. Na het succes van 2004 werd het project Conduction herhaald, waarin onder leiding van Bart van Dongen 12 erg jonge amateurmuzikanten die een gevarieerd aantal instrumenten bespelen, leren improviseren. U hoort de uiteindelijke uitvoering. De opname is gemaakt door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Dat was Conduction onder leiding van Bart van Dongen. Ze was uitgevoerd tijdens November Music op 18 november 2005 in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit programma 230 Volt werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een aantal live-opnames die we maakten tijdens het Festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De komende maanden gaan we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uitzenden. Nou, vandaag kunt u luisteren naar een deel van het concert van de FC Jongbloed. Het hele concert dat violist en componist Marijn Simons gaf samen met Sepp Grotenhuis. En tenslotte een concert van het Canadese ensemble Continuum met daarin twee Nederlandse werken. Op woensdagavond 12 november vond in muziekcentrum De Toonzaal het jaarlijks concert plaats van FC Jongbloed. Een jong ensemble van het Tilburgse Fontis Conservatorium onder leiding van Arnold Marinussen. Onder de titel Vrije Vogels werden er premières uitgevoerd van zowel de afdeling geïmproviseerde als van de afdeling klassieke muziek. Vandaag hoort u twee nieuwe werken van studenten van de afdeling klassieke muziek. We beginnen met Tableau de guerre van Evert van Meerode. Daarna een intermezzo waarin deel uit het vierde strijkkwartet van Béla Bartók en dat wordt gespeeld door het Cobra Quartet. Vervolgens het werk Essere preso nel gorgo della passione van Fred Momotenko. Maar we beginnen met FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinussen.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed, de wereldpremière van Essa Represa nel Gorgo della Passione van Fred Momotenko. We hoorden een opname uit het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagmiddag 14 november vond in dezelfde zaal een concert plaats onder de titel Marijn Simons, componist en violist. En op het programma drie werken van Simons zelf en werken van de Amerikaan John Adams en de Schotse componist James McMillan. We beginnen met het driedelige Road Movies uit 1995 van John Adams. Het is een roadtrip voor viool en piano. Het werk bestaat uit drie delen: Relaxed Groove, Meditative en 40% Swing. Luistert u naar Marijn Simons viool en Sepp Grotenhuis piano.

Continuum van Martijn Voorveld werd uitgevoerd door Continuum. En Ensemble Continuum gaat nu verder met de compositie 9 through 99 uit 2005 van de Nederlandse componist Peter Adriaanszoon. Volgende maand meer muziek van het Festival November Music 2008. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel, die ook de opnames ter plekke heeft gemaakt.

Dit is de Concertzender met het programma Pak Rammel. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzenderarchiefopname van het November Music Festival 2005. Het hedendaags muziekfestival November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in 3 landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in 's-Hertogenbosch. De Concertzender maakte daar het afgelopen jaar opname van bijna alle concerten. 1 concert werd opgenomen door de VPRO en een deel daarvan gaan we zo dadelijk uitzenden. Op 17 november 2005 werd het festival officieel geopend met een concert van het Berlijnse ensemble Zeitkratzer. Marco Siciliani en Rudy Trouvé kregen van November Music de opdracht om werken voor dit ensemble te schrijven. Het 3e stuk op het programma is van de Duitse componist Karsten Nicolai. Maar luister eerst naar Spice Melange van de Nederlandse componist Marco Siciliani. Hier is Zeitkratzer en dat bestaat uit Reinhold Friedel, artistiek leider en piano, Burkhard Schlotthauer, viool, Anton Lukosiewicz, cello, Uli Philipp, contrabas, Frank Gratkowski, klarinetten, Hayden Chisholm, rieten en fluit, Frans Houtsinger, trompet, Mark Weiser, elektronica, Maurice de Martin, slagwerk en Ralf Mainz, techniek.

Dat was Al-Zahra van Rachid Al-Bugaili en het slot van een concert door ensemble Sigurat dat drie werken van Brabantse componisten in première bracht. We luisteren naar de derde uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2008. November Music besteedt in samenwerking met Bosse kunstlocaties ook veel aandacht aan elektronische muziek en soundscapes. Zo was er van zaterdag 8 tot en met zondag 16 november in het grafische atelier de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara te horen. Te midden van de tentoonstelling Wit is de oude meester. Counting Eskimo Words for Snow is een ambient installatie die je zittend of liggend per koptelefoon beluistert. De trage stapeling van klanklagen verandert de besloten expositieruimte in een uitgestrekte witte vlakte. En wat de concertzender betreft zo muzikaal dat een integrale uitzending van 5 kwartier gerechtvaardigd is. Dit is Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara.

Dat was de geluidssculptuur Counting Eskimo Words for Snow van Anthony Fiumara. Gemaakt in opdracht van het Festival November Music. Volgende maand meer muziek van het Festival November Music 2008. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de eerste van een reeks programma's die gewijd zijn aan het festival November Music 2006. Wij namen tijdens dit festival in totaal 17 concerten op. En het grootste deel hiervan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 16 november vond in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch de officiële opening plaats van de alweer 14e editie van dit festival voor hedendaagse muziek. Het eerste gedeelte bestond uit een concert onder de titel The Myth is in Art. Een initiatief van de Duitse muzikus Stefan Frolex. Het programmaboekje zegt over dit project het volgende. Voeder uw concertvleugel met een hooibaal of gebruik uw elektrische gitaar als strijkplank. Ja, hoe gek het ook mag klinken, de Fluxuskunst is nog altijd springlevend. De kunstenaars van de Fluxusbeweging wilden de band tussen kunst en maatschappij, tussen kunst en publiek herstellen. De performance en het moment van handeling waren voor de kunstenaar het eigenlijke kunstwerk. Einde citaat. Op het programma staat verder het legendarische stuk Symphonie Monotone Silence van Yves Klein. En verder nog een selectie werken van het Engelse Fluxusorkest The Scratch Orchestra met korte werken van Howard Scampton, Alan Brett en John White. Maar luistert u nu naar het Klangzeit Ensemble en het Vocaal Laboratorium met The Myth is in Art. En we beginnen met versie 1 van de Symphonie Monotone Silence.

Oh.

0: spelen. Aan mij de eer om iedereen nog een keer nu voor te stellen. Op drums uit België, Erik Tielemans. Gisteren wist ik zijn naam niet meer. Vanavond wel. En we hebben dus nooit gespeeld van tevoren met elkaar. Dus het was een kennismaking en tussen ons verliep dat heel stroef.
1: Ja, ik heb ze uit elkaar gehaald.
0: En hij heeft mij toen een cd ontfutseld en die moet hij nog betalen. Maar nu, de verstandhouding is nu een stuk beter, dus ik mag betalen. Philippe Curieux. Rechts van mij ook een grote eer om met hem te spelen, Oene van Geel. En op piano, Yuri Kane.

Dit was O Susanna van Stefan Lievenstroo, uitgevoerd door de International Improvisation Pool. Met dit concert was de opening van het festival November Music 2006 een feit. U kunt nu luisteren naar Monochroom van Joost van der Goor. Oorspronkelijk bedoeld voor twee pianisten en twee bijadiers. Maar ja, het regende die dag geweldig, dus zijn alleen de pianisten Frederik Kroene en Reinier van Hout te horen in deze wereldpremière, een opname uit Galerie Mariek Hustegen in Den Bosch. Deze opname en de opnames die u eerder in deze uitzending hoorde zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Hij stelde dit programma ook samen. Meer November Music Festival opnames kunt u horen op 28 mei.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag kunt u luisteren naar Sternenrest van Willem Boogman, Ontluisterd Land van Esther van Nooy, het duo Harmen Fraanje en Erik Vloeimans en tenslotte de geluidspost van Philip Guts en Doggy Einarsson. Op vrijdag 14 november vond in een grote lege voormalige fabriekshal in Den Bosch West de wereldpremière plaats van Sternenrest van Willem Boogman. In Sternenrest wordt een poging ondernomen wetenschappelijke resultaten van asteroseismologie, kosmologie en sonologie te integreren in muziek en video. In deze concertante uitvoering, zonder video, wordt het publiek omringd door instrumentalisten en 192 luidsprekers. De driedelige cyclus is geschreven voor elektrische gitaar, slagwerk van glas, ensemble, computer en klankprojectie door het Wavefield Synthesis systeem. Het werk bestaat uit drie delen. Seeds of Structure voor elektrische gitaar, glas voor slagwerk en elektronica en liminale voor ensemble en elektronica. Dit is Sternenrest door Olaf Tarenskeen gitaar, Arnold Marinissen slagwerk, het Belgische Spectra-ensemble en de Wavefield Synthesis.

Dat was het laatste stuk van een concert van Harmen Fraaije en Erik Vloeimans, Country. U hoort nu, tot slot van deze aflevering van Concerts and Alive, het werk Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson.

Dat was de soundscape Phonography van Philip Guts en Toggy Einarsson, speciaal gemixt voor het festival November Music 2008. Meer informatie op www.concertzender.nl. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Het tweede van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens het festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel daarvan gaan we de komende maanden uitzenden op elke vierde maandag van de maand. Op 16 november had November Music een primeur met het eerste publieke optreden van het Brabants ensemble FC Jongbloed. Een ensemble van getalenteerde studenten van het Fontys Conservatorium in Tilburg, onder leiding van Arnold Marinissen. Het ensemble gaat zich in de toekomst toeleggen op het uitvoeren van nieuwe werken van compositiestudenten en klassieke werken van de afgelopen 50 jaar. Ook tijdens dit concert in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch geen simpele intikkertjes of al te doorzichtige 1-2'tjes, maar een doortimmerd programma met gouden ouwe van onder meer Hans-Werner Henze en Karel Goeivaerts. En daarnaast klinkt er een première van Maarten Altena. Ook de jonge garde komt ruimschoots aan bod. Peter Vig, Rachid El Rachidi en Matthias van Nispe bereiden ieder een pittige amuse voor kamerensemble voor. We beginnen met werk van Peter Vig.

Tom Verbrugge. Edward Kapel. En ik ben Dorona Alberti. En wij zijn Lobstar.

Dat was tenslotte Keep on Pushing door Lobstar, een voor het festival November Music bij elkaar gebracht ensemble, bestaande uit Dorona Alberti zang, Edward Capel saxofoons, altklarinet en elektronica en Tom Verbrugge laptop en elektronica. Je luistert naar de tweede aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Deze opname werd op verzoek van de concertzender gemaakt door Jan van der Lest. We hebben nog wat tijd over en het komende kwartier kun je luisteren naar opnames die op zaterdag 18 november in het Noord-Brabants Museum zijn gemaakt van het Man and Machine Orchestra. Een grote verzameling muziekmachines bedacht door Godfried Willem Gaas. Je hoort 2 premières. Electric Emanation van Piotr Groenkorab en

Chimère 3 van Fred Momotenko. De opname is gemaakt door Glenn Mogo. Meer November Music Festival opnames kun je horen op 25 juni. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender en dit is het programma Concertzender Live. Vandaag het vijfde programma met live-opname die wij maakten tijdens het festival November Music 2008. Het festival vond van 12 tot en met 16 november plaats in 's Hertogenbosch. En vanaf maart zenden wij al programma's uit en we zullen dit doen tot oktober. Want wij zeiden, of ik zei u al, wij maakten een groot aantal live-opnamen en wel 18 uur. In deze uitzending een portret van Richard Reinfels. En dit portret wordt vertolkt door het IVE-ensemble. En daarnaast een groot deel van het concert van Phil Niplock met Thomas Ankersmit. Maar we beginnen met het IVE-ensemble. Zaterdag 15 november waren zij te gast bij November Music. Zij zaten in muziekcentrum De Toonzaal en zij voerden werken uit van Richard Reinfels. Reinfels was de speciale gast tijdens het festival. Richard Reinfels is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande componisten van Nederland. Zo kreeg hij onlangs nog de allereerste Buma Toonzetterprijs uitgereikt voor zijn New York Concerto. Vanaf het begin van zijn carrière heeft Reinfels talloze kamermuziekwerken geschreven voor het IVE's Ensemble, waarvan tijdens dit concert een speciale dwarsdoorsnede wordt uitgevoerd. En hieronder de eerste integrale uitvoering van de drie kleurrijke versies van Stanza uit 1994. Achtereenvolgens hoort u het IVE's Ensemble in Stalker, Rifelso sul Tasto en de drie versies van Stanza. Maar we beginnen met Le rideau se baisse lentement durant toute la musique suivante. Luistert u naar het IVE's Ensemble en muziek van Richard Reinfels.

Dit was een groot deel van het concert dat Phil Niblack in het kader van het festival November Music gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Volgende maand meer muziek van het festival November Music 2008, waaronder de kameropera Black Feather Rising van Param Vir. Concertzender live.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 live-opnames uit van dit festival. In deze zesde uitzending de integrale weergave van de kameropera Black Feather Rising van de in India geboren en nu in Engeland wonende componist Param Veer. Het libretto is van de Engelse schrijver David Rudkin. Black Feather Rising is gebaseerd op Healers on the Mountain, een mondeling overgeleverde mythe uit Healers on the Mountain en Other Myths of Native American Medicine, opgetekend door Teresa Pigoyan. Zij groeide op in het reservaat van de San Juan Pueblo-Indianen in New Mexico en begon als kind al met het verzamelen van mondeling overgehevelde verhalen. Tijdens een feest zien een jonge man, Raven Collar, en een vrouw, West Wind Rising, elkaar voor het eerst. Ze glimlachen naar elkaar en ze weten, ze zijn reddeloos verliefd. Maar de afstand tussen hen is groot. De vrouw is getrouwd en heeft een kind, en de man is door zijn stiefmoeder beroofd van zijn geheugen en van zijn magische krachten. Maar in zijn onderbewustzijn blijft Raven Collar zijn liefde voor West Wind Rising bezingen. En zij hoort in haar dromen zijn lied. Ze besluit om huis en haard, man en kind te verlaten om haar geliefde te gaan zoeken. Een moeilijke en zware reis voert haar naar de geheimzinnige Black Feather Mountain, waar vandaan zijn lied lijkt te komen. Wanneer West Wind Rising langs een steile wand naar beneden probeert te klimmen, wordt ze aangevallen door een raaf. Ze verliest haar evenwicht en stort naar beneden. Raven Collar vindt haar zwaargewonde, bijna levenloze lichaam. Vroeger had hij haar met magische krachten kunnen genezen, maar nu herkent hij haar niet eens. Hij herinnert zich zelfs zijn eigen naam niet. Nu de geliefden elkaar terugvinden, blijkt de reis alleen nog maar net te zijn begonnen. Luistert u naar Charlotte Riedijk en bariton Alistair Sheldon Smith en een instrumentaal ensemble bestaande uit Marieke Fransen piccolo en altfluit, Lars Wouters van de Oude Weijer klarinetten, Godelieve Schrama harp, Wim Vos slagwerk, Marijke van Koten altviool en Doris Hochscheid cello. En de opname werd gemaakt op 15 november 2008 door Kees van de Wiel in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's Hertogenbosch. Dit is Black Feather Rising van Param Veer.

U hoorde de afgelopen anderhalf uur de kameropera Black Feather Rising van de Engelse componist Param Vir. Opgenomen in de grote zaal van de Verkaderfabriek in 's-Hertogenbosch. En dit concert was onderdeel van het festival November Music 2008. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgs dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schwartz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de dansvoorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Sebastian Schwartz.

Dit was Im Innersten, het derde strijkkwartet van de Duitse componist Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Minguet Quartet. Een live opname gemaakt door de concertzender tijdens het festival November Music 2006. We gaan nu verder met de daadwerkelijke wereldpremière van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse elektronica-pionier Gordon Mumma. U hoorde eerder de complete repetitieopname. Aan het eind van dit programma hoort u ook nog de opnames van het extra concert dat door Gordon Mumma en Tomoko Mokoyama werd gegeven. Uiteindelijk drie geheel verschillende versies van hetzelfde werk.

U hoorde de wereldpremière van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, door Tomoko Mukoyama op piano en Gordon Mumma elektronica. De belangstelling voor deze première was zo groot dat later op de dag nog een extra concert plaatsvond. Zo dadelijk hoort u de opname van dat tweede concert, een andere uitvoering van hetzelfde werk. We gaan verder met een opname van het Duitse Minguet Quartet. Dat speelde op 17 november drie strijkkwartetten. U gaat nu luisteren naar de wereldpremière van het strijkkwartet Incense van de Belgische componiste Kaat de Wint.

Dit was Incense, de première van een strijkkwartet van de Belgische componiste Kaat de Wind, uitgevoerd door het Minget Quartet. Een live-opname door de concertzender gemaakt tijdens het Festival November Music 2006. Voor de derde en laatste keer gaan we in dit programma luisteren naar een uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van de Amerikaanse componist Gordon Mumma. U hoort nu de opname van het extra concert dat vanwege de grote belangstelling werd ingelast. U hoorde...

U hoorde de derde uitvoering van From the Rendition Series with Various Extremes van Gordon Mumma, door Tomoko Mokoyama op piano en Gordon Mumma op iPod. We besluiten deze aflevering van Concert Center Live met wederom een opname van het Duitse Minguet Quartet. Tot slot van het lunchconcert op 17 november in de Toonzaal speelden zij het derde strijkkwartet Jagdquartet van de Duitse componist Jürg Wiedmann.

U heeft geluisterd naar de vierde aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live-opnames die de Concertzender maakte tijdens de 14e editie van het Festival November Music, aflevering 2006.

U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. En dit is het vierde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2008. Dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden maart tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van het festival uit. In deze zevende uitzending de Composers Club. Improvisatie door het trio Theo Louwendi, Jeroen van Vliet en Onno Govaerts en elektronische muziek van Wouter Snoei. We beginnen met de opname van de jaarlijkse Composers Club, waarin nieuwe werken van jonge componisten worden gespeeld en toegelicht. Dit jaar werd de Composers Club twee dagen na het festival herhaald in De Link, het Tilburgse podium voor nieuwe muziek. Het concert begon met Houts en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica die werd versterkt door een door de componisten gebouwd houten klankbord. Met erop een aantal losse snaren. U hoort violiste Suzanne Zapf.

Dat was Hout en Snaren van Katie van Eck. Een compositie voor viool en live elektronica. Die werd versterkt door een door de componisten zelf gebouwd houten klankbord met daarop een aantal losse snaren. U hoorde de violiste Suzanne Zapf. De jonge Duitse componist Dieter Dolitzel componeerde voor de composersclub Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker is Ruben Koman.

Dat was van de Duitse componist Dieter Dolitzel voor de Composersclub gecomponeerde Fleisch 2 voor slagwerk. En de slagwerker die u hoorde, dat was Ruben Koman. Perspectives van de Belgische componist Nico Sal is een compositie voor viool en real-time elektronica, waarbij de boog van de viool is uitgerust met een bewegingssensor die de snelheid van de boog vertaalt naar elektronische manipulatie van de geproduceerde toon. Marieke Berendsen bespeelt de viool.

Dat was Perspectives van de Belgische componist Nico Sal. En Marieke Berendsen bespeelde de viool. Inventio non stoppio van Bruno Nelissen is opgebouwd uit contrapuntische variaties op een noot voor viool en live elektronica die middels allerlei voetpedalen door de violisten wordt aangestuurd. U hoort wederom Marieke Berendsen.

0: Tot slot van deze zevende uitzending met live-opnames van het festival November Music 2008. Een weergave van Moving Stills. Een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk. De schilderijen hangen aan weerszijden van de zaal met daarachter verborgen luidsprekers. Deze installatie van Wouter Snoei en Ludo Winkelman was tijdens de kunstroute op zaterdag en zondag 15 en 16 november te horen en te zien in het Stedelijk Museum van 's Hertogenbosch.
1: We killed by the fire, our employer, crying, we return to the spring.
2: Those of us who were fire, imploring, and crying, we keren we terug naar de bron.
1: Those of us who were killed by the fire, and crying, we return to the spring.
2: Those of us who were killed by the fire, and crying, we return to the spring.

Yes. Free.

Dat was een weergave van Moving Stills, een installatie van 8 kunstportretten en een elektronisch a cappella werk van Wouter Snoei en Ludo Winkelman. Opname die de concertzender maakte op het festival November Music 2008, waarvan u de volgende maand meer kunt horen. En daaronder dan muziek door Guy Livingston, elektronische muziek van Anne Parlevliet en Olivier Nijs en een deel van de performance van Eileen Campbell. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. De vijfde van een reeks programma's gewijd aan het festival November Music 2006. De Concertzender nam tijdens dat festival in totaal 14 concerten op. En het grootste gedeelte hiervan is al uitgezonden of gaan we de komende maanden uitzenden. Op elke vierde maandag van de maand. Op zondag 19 november vond er in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch een dubbel concert plaats. November Music brengt een hommage aan de Hongaarse componist György Ligeti. Aan de hand van zijn inmiddels als klassiek te beschouwen etudes voor piano. De Belgische pianovirtuoos Jan Michiels, gamelan ensemble Gending en November Music stelden een eigenzinnig en ruimhartig programma samen, precies zoals Ligeti in het leven stond. Een hommage in twee middagsessies in de mooie akoestiek van de Toonzaal. Op de veel bejubelde cd Ligeti Gamelan combineert Jan Michiels de etudes van Ligeti al met authentieke Indonesische gamelan muziek. In dit concert klinken naast de piano louter hedendaagse gamelan klanken. Het eerste blok begint met Antara Benua Dan Benua van Roderick de Man, door het ensemble Gending onder leiding van Jurjen Slichter. Dan pianowerken van Ligeti, Messiaen en Debussy. Ten slotte weer een eigentijds gamelanwerk, namelijk Nina Bobok Bagi Pentagin van Jonas Biskert.

能去打

Dat was Nina Bobok Bagi Pentagin van Jonas Biskert, uitgevoerd door het ensemble Gending onder leiding van Jurriën Slichter. En daarvoor pianowerken van Ligeti, Debussy en Messiaen, gespeeld door Jan Michiels. Dit was het eerste deel van een dubbelconcert dat werd gegeven in het kader van het Festival November Music editie 2006. Ook het tweede deel betreft een aantal pianowerken door Jan Michiels, ingeklemd tussen twee hedendaagse gamelanwerken. We gaan nu verder met Bata van Dodi Satya Eka Gustiman en daarna weer Ligeti, Debussy en Messiaen. Het concert besluit met Celana van Klaus Kuiper door Ensemble Gending.